0: l'achat, à la vente.
1: Nodig voor je vakantie.
2: 7 days a week. The best music ever made.
3: Boek de zon goedkoper.
4: Radio. L'info.
5: Une arrestation à...
6: Radio KIF 9.
7: Radio Campus. L'enfer.

had hij getaskt. Spits gevonden. Cliffs gehangen. Cars and screens and pink.